0: nog wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
3: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
4: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
7: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
6: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
7: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
12: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
12: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
12: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
13: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
14: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.

0: op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
6: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
6: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Oostende Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
4: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen.

0: voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
3: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
4: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
5: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Dreamaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan de Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van de Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
17: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
18: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
19: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
13: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
13: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
13: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
6: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
23: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
24: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
15: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is er ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
5: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
15: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
10: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look en feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
10: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
12: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
14: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
15: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
21: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
22: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
23: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
24: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
24: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
16: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Joris Polet.
26: Ik ben André Durie.
27: Ik ben Kurt Kluis.
28: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
19: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
26: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
3: Radio. Radio Noordzee.
16: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, Schepen Sybren Tailleu?
24: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
24: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig. Ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
9: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
10: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
11: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
11: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam hebben we toch wel, voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
18: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
20: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
25: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
24: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
25: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan

0: Wat dat we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
4: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister...

0: luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Eddy Grison.
2: Ik ben Dina Batti.
3: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
4: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
7: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
7: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
8: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
8: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
8: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
11: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
12: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
13: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
8: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
19: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
20: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
21: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
22: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
13: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
22: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
13: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
13: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
25: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
4: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
9: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
13: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
3: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
3: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
15: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
16: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
17: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
22: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
22: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
4: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels. Meer dan 85%.
5: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
6: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
11: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
12: Het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
13: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
21: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Ik ben David Nassens.
1: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
2: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
5: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
6: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
4: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met vier inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten

0: 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
12: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
13: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
16: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
16: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
12: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
22: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
23: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
10: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
10: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
24: Ik ben Haris Brataneus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
9: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:45. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
14: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
11: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
13: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan.
2: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
21: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
21: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
25: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
0: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
1: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
29: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
26: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
26: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
24: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
10: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
12: We hebben opnieuw 2 grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
26: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
12: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
5: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
6: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naessens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naessens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
5: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
6: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Carolien de Vriend.
12: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.

0: met Bed First voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
3: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
4: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
5: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
13: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
13: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ettelheim, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige

0: parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
3: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
6: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
7: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
8: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Oostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
9: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
9: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
17: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
11: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
23: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
23: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
24: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toekomst. toeren.
5: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs smoren. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
7: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
7: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
13: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
19: Het verhaal is dat ze Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
6: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
7: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
8: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
9: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
19: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
20: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
21: En de blonde bitsy en de bitsy brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
7: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
7: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen.

0: een doopplaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
1: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
5: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:45 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
1: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
1: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt

0: gezakt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
1: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Nasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
8: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
11: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
12: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
13: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Iedereen
16: luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
0: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
1: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
23: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
22: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
24: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmteonweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
25: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
25: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Poret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
7: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
7: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
10: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
11: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
12: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Asjoen
15: en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
19: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
19: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Markerk op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
9: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
21: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
10: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat een stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
2: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
5: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmteonweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
27: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
27: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
12: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
13: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
14: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
7: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
10: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
7: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
5: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
10: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
12: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
13: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Marc Cazier.

0: niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dan nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Dörda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
8: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat een stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week...

0: boze neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders. om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Regionieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
7: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Noordzee Regionieuws.
7: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
18: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
20: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten. En we bieden ze ook een goddag aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht, al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
25: Heel erg mooi weer in Oostende en dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
26: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
27: Want met Fredis Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij, dat was het prille begin, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmteonweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
7: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
10: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
11: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
16: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
16: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Etlehem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Etlehem willen lanceren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
12: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
12: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
18: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
19: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
14: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
2: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht, al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende en dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
5: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
7: Want met Vredes Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij, dat was het prille begin, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmteonweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
27: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
27: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
5: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
8: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
4: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
7: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
8: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
9: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden

0: door jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
5: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
4: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
5: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
11: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
12: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
8: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Cursaal staat daar wel voor.
9: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
10: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
11: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
12: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxim Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
18: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
20: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
20: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een kleine 500 leerlingen, we hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
22: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
23: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
11: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
8: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
20: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
11: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
20: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Poret.
24: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
11: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
4: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
5: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
6: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
11: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
12: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten.
9: Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
15: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
17: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
18: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
19: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
20: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
20: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
26: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
27: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
28: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
29: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
11: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
29: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
20: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
11: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
20: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost, maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente en denk

0: in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
3: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
3: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
2: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
3: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
3: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
6: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look en feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
5: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
6: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, is dat nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
8: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
9: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
10: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Unio komt spelen in Oostende, wat is daar het verhaal?
12: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
19: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
20: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
21: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
22: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
25: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
5: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
25: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
8: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
9: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
3: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
5: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
3: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: De procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
5: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Oostende Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
9: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
10: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
11: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
6: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen. Ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael Vanny.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
17: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
22: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. schepen voor participatie Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredenen wat dat ze vinden van Bredenen, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
23: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
24: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
24: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
22: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
6: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
22: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
25: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
16: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
16: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
12: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van hotdog naar chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering.

0: Nationaal Nieuws.
1: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
2: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
3: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
4: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
7: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
6: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
7: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
14: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union

0: en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
6: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers. Er zijn ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas. En dan nog een 70-tal in Westergouw. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder.
15: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
17: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
17: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
14: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
19: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
20: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
0: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
21: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
26: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
27: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmteonweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten En we bieden ze ook goddig aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Regionieuws.
21: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
12: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam hebben we toch wel, voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
21: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
5: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
6: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten. Burgemeester Romina van Horen, jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut. We zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
13: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
14: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
15: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
16: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rietje van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
22: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
23: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
24: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
4: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
5: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
6: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
8: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
8: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Markerkerk op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de Stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
14: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de Stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het cursus.

0: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
7: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast.

0: Er is nog één Oudenburgse school die aan bod in te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
9: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
10: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
11: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
12: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
14: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
13: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
14: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
13: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
7: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
13: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
7: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
21: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
22: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
23: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op drie dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
22: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
13: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
22: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan de Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van de Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
2: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
13: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
2: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dan nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
5: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
25: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
8: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
9: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
14: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
13: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
14: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Natasja Waldman.
28: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
29: Ik ben Jook Doodlewoman.
30: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
11: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
9: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
2: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
11: Vandaag aan de kust veel zon, wat wolkenvelden na de middag. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Hier en daar kan er een stevig warmte-onweder losbarsten. De temperatuur van het strandwater is 21,5 graad en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
16: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
13: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
16: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
11: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
14: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
13: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
14: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
5: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
6: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier mijn Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen. Ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
6: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
10: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
17: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
18: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
19: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
20: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
20: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
7: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tangen.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
25: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
25: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
27: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensor Huis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
3: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Dus het buurtje Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante

0: Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleu?
3: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
3: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief.

0: in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
4: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
5: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
6: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: En dan aan de rand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
8: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
9: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
10: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard. Ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
11: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
5: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
11: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen. Ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
0: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
17: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
18: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
19: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
20: Het verhaal is dat ze Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
25: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
25: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het cursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
5: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
25: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
5: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
25: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
13: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
5: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
15: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
16: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
17: Wij waren permanent met vier inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van hotdog naar chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
5: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
24: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
26: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
27: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
28: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
5: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
28: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
3: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
12: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
12: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
12: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
16: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
17: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
18: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor

0: Echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We doen dat, we beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten. En we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
0: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Nassens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
6: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
6: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, David Nassens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook

0: gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
1: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
6: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten. Burgemeester Romina van Horen, jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
14: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
14: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
16: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
17: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
18: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
2: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
21: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
2: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
23: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
23: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
23: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
23: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
22: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
19: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
4: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
5: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
6: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
8: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
8: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
15: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
16: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we AVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
7: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
8: Wat dat de kroeg en ik en het Pauwensplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod in te komen. Dat is de Heilige Familie in Etlehem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Etlehem willen lanceren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Maaike van Ie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
16: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
17: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
4: We hebben opnieuw 2 grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
15: De procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
15: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
12: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Je zit in de Nossebelk.
23: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
22: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
23: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
22: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
23: Het Oostends dialect.
22: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
23: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
22: Een breiningsge dunne knijker.
12: Radio Noordzee, kalender.
9: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
10: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
9: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jos Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
0: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
0: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
5: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
9: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Noordzee, dagklapper.
8: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.

0: met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam

0: verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
3: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
4: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
5: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five-project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
8: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
14: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunne. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
7: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
14: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
15: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan en waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
17: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
18: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
19: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
19: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
19: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
19: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Minne.
23: Ik ben Willy de Schilder.
24: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
15: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
15: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
5: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
5: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
7: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
8: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
10: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
22: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
4: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
22: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
17: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
5: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
20: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuport naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
12: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
4: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
12: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
16: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
16: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
24: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten En we bieden ze ook een hoddig aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming, een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
11: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
13: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
14: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
15: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam hebben we toch wel, voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
26: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
27: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
28: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
29: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
10: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
20: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
23: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.

0: En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
5: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon

0: durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen, want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
0: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
0: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
4: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
5: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
6: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van hoddog naar chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
0: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
15: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
16: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
18: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn. Maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
19: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook de look en feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
19: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
23: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
4: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
6: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
9: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
9: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
12: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
2: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
5: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De Oostendse politie heeft op het festival Oostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Jook Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
13: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
13: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
21: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
22: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
23: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
24: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonghasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
13: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
14: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
13: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
1: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
3: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
9: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
12: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
9: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
12: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
15: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
7: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
20: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
21: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Gentse neuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt om

0: één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
3: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
5: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christophe Vermeijden.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
10: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
13: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
14: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
15: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
16: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five-project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
8: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
5: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
3: alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
22: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
12: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
12: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
8: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
8: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
8: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: En info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt en heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
7: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
6: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
7: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
11: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
12: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
14: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
14: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
16: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
18: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
19: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
20: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
21: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
21: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
14: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
6: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
14: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt en heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
26: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
27: Het Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
28: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige Foodtruck Festival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: De procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
21: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
21: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
4: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
4: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe.

0: zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
1: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
6: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
3: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
4: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
13: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
13: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
15: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
16: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleu?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
7: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
19: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan een gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
4: En jullie gaan een gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
7: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
8: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
9: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
10: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
11: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
11: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Maar ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
17: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
18: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
19: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
20: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
11: Hier in de site bij het AZ Oostende.
12: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
13: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Preuteleute.
19: En ik zie ook Alain, ook van Preuteleute.
18: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
20: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
20: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
21: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
14: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
14: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
23: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
24: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
25: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze 2 het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van hotdog naar chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsie.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
4: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
10: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
11: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
12: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
8: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
11: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
12: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
4: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
4: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
4: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om

0: Als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al

0: terecht. En daarnaast ja, bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een ja, heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
0: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
4: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
5: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
6: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
14: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
15: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
16: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag veel zonneschijn, maxima tussen de 23 en 26 graden bij een matige noordoostenwind. Temperatuur van het strandwater vandaag bedraagt 21,5 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
21: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
21: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
22: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
23: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf
0: liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
3: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
5: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
5: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
5: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
7: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur. In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen de Romeo's. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie De Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
6: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
7: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
10: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
10: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren. Maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Porret.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
12: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
13: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
13: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
18: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
20: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
21: En ook
1: boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
23: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
22: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
25: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
27: Ik ben Lut van de Kastelen.
28: Ik ben Patrick Jansen.
29: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
22: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
22: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
11: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
10: En in je eigen stad?
11: Ja, voilà.
10: Wat ga je brengen hier?
11: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
22: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Noordzee Regionieuws.
22: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
14: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five-project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
10: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
14: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Regionieuws.
22: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
23: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
22: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
8: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
9: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
22: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
24: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
13: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
13: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
21: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
22: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
24: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
15: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
15: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
15: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
21: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
23: Wel, we merken dat het...

0: meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten. Omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
3: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
4: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
5: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
8: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
8: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
6: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
1: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
1: Ik ben Stefan Tange.
2: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
3: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
9: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
10: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
12: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
13: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
13: Ja, voilà. draai.
1: Wat ga je brengen hier?
13: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
6: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse-neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamondo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
10: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
11: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van hotdog naar chillspot. Wat houdt het in?
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
12: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
15: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
16: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
17: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
18: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
19: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
19: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
21: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
23: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
24: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
25: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:45 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
3: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
20: En in je eigen stad?
3: Ja, voilà.
20: Wat ga je brengen? Hier?
3: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
20: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
3: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
3: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
15: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
16: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
17: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten En we bieden ze ook een hoddig aan.
12: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
18: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leender achter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
12: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
18: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
4: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
5: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
6: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
12: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie.

0: En als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk en het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
4: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
4: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
4: Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing. Dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
5: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
6: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
6: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
8: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
9: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
10: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
11: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk.

0: Rijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten. En we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunne. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
12: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
13: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afvalspieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucdoos in ieder geval niet gevonden.
14: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
14: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
14: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
0: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
7: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
6: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
7: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam hebben we toch wel, voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de Stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
15: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de Stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
16: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
6: En in je eigen stad?
16: Ja, voilà.
6: Wat ga je brengen hier?
16: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
8: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
18: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
19: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
20: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
21: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Oostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
22: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
22: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Ik Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
23: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
24: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
6: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
24: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
7: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
15: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
16: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
17: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Betfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
25: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look en feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
17: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
25: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, is dat nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
17: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
11: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
13: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
14: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs.
8: Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, en alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
3: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
17: En in je eigen stad?
3: Ja, voilà.
17: Wat ga je brengen hier?
3: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes, misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
8: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
23: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
26: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
27: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
2: Absoluut. We zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
18: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
2: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
1: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
18: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
1: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
7: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
15: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
17: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
17: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt, Middelkerk, Nieuwe.

0: En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
10: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
11: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben

0: via Julie Koopman van Insurito heeft daar lijn erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Azier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen. Workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
0: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de Stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
5: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
6: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
9: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
17: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
17: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
17: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
2: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
18: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
18: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende in de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
20: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
21: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
22: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
23: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleux?
0: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
0: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oh, dat is nog de Lucie Lus en de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
9: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
10: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
11: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZMIAN daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
24: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look en feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
24: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Markerkerk op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gael Guzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
25: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
26: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
17: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
14: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
19: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
19: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
19: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
2: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
5: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
6: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een drukkendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die drukkendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
17: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
8: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
17: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
24: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
19: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
25: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
26: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
26: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Kursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
1: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben.

0: heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
1: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
2: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
7: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
6: En in je eigen stad?
7: Ja, voilà.
6: Wat ga je brengen? Hier?
7: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
4: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van 322.000 euro voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
3: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
3: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor Participatie, Judith Ooms.
3: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Bratanus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
15: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
16: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
16: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentseneuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
17: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
4: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
5: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas. En dan nog een 70-tal in Westergouw. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
8: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
13: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
13: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
13: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, Nougat en Boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
14: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
14: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod in te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
15: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
16: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
17: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleu?
18: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
7: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
18: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
17: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
8: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan een gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
7: En jullie gaan een gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan een gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
17: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
13: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
23: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
24: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. D66 deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
11: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
10: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
11: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen. Ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
17: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
17: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van 2 scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Unio komt spelen in Oostende, wat is daar het verhaal?
3: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
15: Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
18: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
10: En in je eigen stad?
18: Ja, voilà.
10: Wat ga je brengen hier?
18: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
16: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
26: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
27: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
28: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
16: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
10: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
23: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
29: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
30: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
31: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
32: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
10: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
32: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
15: Noordzee Regionieuws.
23: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de Horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Jullie hebben ook

0: worden, maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaren. Worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten.

0: of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een drukkendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die drukkendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: Ja, de samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
10: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
7: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
12: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
13: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
14: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan 10.000 euro. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van drie zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende de wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
15: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
9: En in je eigen stad?
15: Ja, voilà.
9: Wat ga je brengen hier?
15: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
21: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
22: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
23: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
9: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ettelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ettelhem willen lanceren.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. Op de Albert 1-promenade tussen de horloge en het Cursaal is er sinds vorige week neuzen-neuzen. Brian van der Moortelen maakte daarmee een droom waar. In zijn kraam verkoopt hij Gentse neuzen, nougat en boule de Berlin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
5: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
9: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
5: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse politie heeft op het festival Ostend Beach 65 personen betrapt in het bezit van drugs. Er werden onmiddellijke schikkingen geïnd voor meer dan €10.000. De in beslag genomen drugs betroffen MDMA, cannabis, cocaïne en ketamine. Aan boord van de Mercator vond een doop plaats. Dat is vrij uitzonderlijk. Er kan aan boord van de Driemaster ook gehuwd worden. George Hiltrop heeft een nieuw boek geschreven. De Oostendenaar schreef het levensverhaal van 3 zussen uit Baskeland die in de jaren 30 vluchtten naar ons land en in Oostende belanden. Hiltrop is een auteur van historische werken en levensverhalen. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
24: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan even goed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:45. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Toerisme Oostende maakt deze week de nieuwe concessionaris bekend. Oostende weigert een convenant te sluiten met Bedfirst voor de uitbating van een gokkantoor in de Thomas van Loostraat op de Vuurtorenwijk. De nabijheid van twee scholen, een kerk, bibliotheek, speeltuin en sporthal en de verkoop van alcohol in de minimarket is de reden van de weigering. De Vlaamse regering kent aan De Haan een subsidie toe van €322.000 voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. De steun wordt gebruikt voor de installatie van een duurzaam verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het als monument beschermde gemeentehuis van De Haan. Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Het gaat om een participatietraject om te horen wat er leeft bij de jongeren. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Filip Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
0: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
25: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw, de rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
25: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marekerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
2: Noordzee.
16: NRC Regio Nieuws.
3: De Oostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
18: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende, ja.
20: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
21: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
22: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
26: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
27: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
9: En in je eigen stad?
27: Ja, voilà.
9: Wat ga je brengen hier?
27: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
3: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
7: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hé.
8: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
10: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
9: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
9: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Regionieuws.
3: De Oostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
15: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
9: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
15: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
26: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
13: hebt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
18: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:45. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
20: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
20: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
20: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerken zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
23: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan een gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: En jullie gaan een gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
23: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
16: Regionieuws.
3: De Oostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerke verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
24: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
24: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Maar ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We gaan Oostende Marrakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is dat ik de eerste burgemeester ben.

0: Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
1: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Union komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
5: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Union, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de 4 kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn 2 gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
12: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.

0: tijd.
1: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
2: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
6: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
5: En in je eigen stad?
6: Ja, voilà.
5: Wat ga je brengen hier?
6: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
4: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
7: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
2: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
3: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
9: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
11: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
10: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
11: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de 4 kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn 2 gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
16: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
16: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
10: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
16: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
10: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
18: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
19: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
20: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
7: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
21: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito, heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
10: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
21: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Markerkerk op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de Stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Dreurja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
22: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
24: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen en hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
25: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eigenlijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
26: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
27: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadium eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Eddy Grison.
30: Ik ben Nina Batti.
31: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
32: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk en het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
2: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
10: En in je eigen stad?
2: Ja, voilà.
10: Wat ga je brengen hier?
2: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
2: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: In Middelkerke vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
4: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
5: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
6: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
7: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
9: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
15: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
9: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
15: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenberge voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
12: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
12: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
12: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
16: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
17: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
10: Regionieuws. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
2: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
18: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
18: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
21: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
18: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
16: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
25: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje, ook look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
25: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam hebben we toch wel, voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Marrakech op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de Stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, David Nasens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Ostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenberge voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regje van Troost, Kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
4: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat hun stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
2: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
4: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
5: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
6: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
9: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
9: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
9: Ik ga solo spelen, dus mijn piano.

0: komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleu?
8: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
8: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor

0: swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
3: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
4: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
5: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
7: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll. We doen popmuziek. We doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
6: In Middelkerke vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
6: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
15: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
16: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
17: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
17: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerke verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Ook Mariakerke leeft deze zomer. David Naasens, voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke. Jullie doen heel wat.
22: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. Mystère komt onder andere opnieuw. De rest zal u kunnen terugvinden in ons boekje. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Maar dit jaar is het toch wel uitgebreid. We hebben via Julie Koopman van Insurito heeft daar leen erachter gelegd en heeft heel wat interviews laten afnemen door lokale handelaars, om een keer te weten wie zijn de handelaars achter de winkel. Hè. Dus er zit heel wat inhoud in. We hebben ook Mark Kazier die een interview heeft gegeven. Dus we hebben wel een heel tof boekje. Ook de look and feel is veranderd. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: Ja. De samenwerking met de stad is belangrijk, want ook toerisme organiseert hier een aantal dingen, workshops, zoektochten, vuurwerk en zo.
22: Ja, klopt. We vullen elkaar wel een beetje aan. Hè. We gaan ook in gesprek met elkaar en zeggen van oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat? En ik moet zeggen, dit jaar onder invloed van Pieter Hens en het nieuwe directieteam voelen we direct een nieuwe vibe. Mag ook de schepen niet vergeten, Nico Geldof, die ook wel aanstuurt om een betere samenwerking te doen, ook voor de winteractiviteiten trouwens, dat is nu al 2 jaar bezig. Dus ik denk wel dat we voor Mariakerke op zeer goede weg zijn om bepalend te zijn, ook in de stad Oostende.
23: Bedankt voor het gesprek, David Naasens.
18: Regionieuws.
23: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
7: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
23: In Middelkerke vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooie gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
25: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
26: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
0: Ja, ik denk dat de spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Unio komt spelen in Oostende. Wat is daar het verhaal?
3: Het verhaal is dat zij Europees spelen, Unio, en dat een stadion eigenlijk niet in aanmerking komt om Europese matchen te spelen. En dan uiteindelijk zijn ze bij ons gekomen en wij zagen dat heel erg zitten, want ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Unio en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Amsteeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
9: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
9: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
9: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerke verhogen. Blankenberge voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
2: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
2: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
11: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
12: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
13: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
14: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus